0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

geen vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express.
1: Dit is de Nacht Express. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren. De hele maand september is er Signor Circo. Elke zondag tijdens de maand september brengt het festival Internationaal Straattheater een circus naar verschillende wijken van district Antwerpen. Bezoekers die kunnen genieten van acrobatie, slapstick en poëtische voorstellingen. Er zijn ook workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Alle voorstellingen die zijn gratis en reserveren is niet nodig. Signor Circo loopt telkens van 13 tot 17 uur op zondag dus tijdens de maand september. Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag op deze woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui, vooral later op de dag. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind is eerst zwak, maar neemt geleidelijk aan toe. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst nog droog met brede opklaringen. En later neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen wat lichte regen vallen. De minima vannacht liggen tussen 10 en 17 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf volgende week maandag, de 7e september, tot en met vrijdag 2 oktober, wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn, ter hoogte van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhout baan rijden en daar een U-bocht maken. Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht. Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren.

Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De hele maand september is er Signor Circo. Elke zondag tijdens de maand september brengt het festival Internationaal Straattheater een circus naar verschillende wijken van district Antwerpen. Bezoekers die kunnen genieten van acrobatie, slapstick en poëtische voorstellingen. Er zijn ook workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Alle voorstellingen die zijn gratis en reserveren is niet nodig. Signor Circo loopt telkens van 13 tot 17 uur op zondag dus tijdens de maand september. Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren. Vanaf volgende week maandag de 7e september tot en met vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn ter hoogte van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhout baan rijden en daar een U-bocht maken. Ja.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag op deze woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui, vooral later op de dag. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind is eerst zwak, maar neemt geleidelijk aan toe. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst nog droog met brede opklaringen. En later neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen wat lichte regen vallen. De minima vannacht liggen tussen 10 en 17 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht. Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren. De hele maand september is er Signor Circo. Elke zondag tijdens de maand september brengt het festival Internationaal Straattheater een circus naar verschillende wijken van district Antwerpen. Bezoekers die kunnen genieten van acrobatie, slapstick en poëtische voorstellingen. Er zijn ook workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Alle voorstellingen die zijn gratis en reserveren is niet nodig. Signor Circo loopt telkens van 13 tot 17 uur op zondag dus tijdens de maand september.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blij.

In het provinciehuis aan de Koningin Elisabeth Leij in Antwerpen kan je tot 2 oktober gratis de fototentoonstelling 20 jaar binnenste buiten 20 gezichten bezoeken. De expo brengt 20 zwart-wit portretten van klanten, vrijwilligers en medewerkers van binnenste buiten. Een initiatief van de stad Antwerpen dat al 20 jaar mensen in kwetsbare situaties ondersteunt. Fotograaf Godewijn Dalet legde niet alleen hun gezichten vast, maar ook de persoonlijke verhalen achter hun traject. De tentoonstelling gaat over zelfvertrouwen, persoonlijke groei en opnieuw aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. 20 jaar binnenste buiten is gratis te bezoeken op werkdagen tussen 8 en 18 uur in het provinciehuis. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: waarbij je de dag wil verteren door te
1: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè?
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag op deze woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui, vooral later op de dag. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind is eerst zwak, maar neemt geleidelijk aan toe. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst nog droog met brede opklaringen. En later neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen wat lichte regen vallen. De minima vannacht liggen tussen 10 en 17 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren. Vanaf volgende week maandag de 7e september tot en met vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn ter hoogte van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhout baan rijden en daar een U-bocht maken. Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht.
2: Dit is

0: Connected with Sound, your event partner.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: sfeer beleefd.
1: In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. De viering van 25 jaar Antwerpse districtsbesturen beperkt zich niet tot één feestweekend. De 10 districten hebben ook een reeks wandel- en fietsroutes uitgewerkt waarmee je de stad op een andere manier kan ontdekken. In totaal zijn er 10 wandelingen en 2 fietsroutes. In Hoboken bijvoorbeeld is er een tocht van 13 kilometer langs Park Zorgvliet, de Hobokense Polder, Fort 8, de Scheldedijk en cultuurplek De Blikfabriek. De route vormt een lus en kan daardoor ook makkelijk worden ingekort. Wie liever een ander stukje Antwerpen verkent, kan kiezen voor één van de routes door de andere districten. Je kan ze allemaal terugvinden via de Route U-app en de website van 25 jaar districten.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag op deze woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui, vooral later op de dag. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind is eerst zwak, maar neemt geleidelijk aan toe. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst nog droog met brede opklaringen. En later neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen wat lichte regen vallen. De minima vannacht liggen tussen 10 en 17 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren. De hele maand september is er Signor Circo. Elke zondag tijdens de maand september brengt het festival Internationaal Straattheater en Circus naar verschillende wijken van district Antwerpen. Bezoekers die kunnen genieten van acrobatie, slapstick en poëtische voorstellingen. Er zijn ook workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Alle voorstellingen die zijn gratis en reserveren is niet nodig. Signor Circo loopt telkens van 13 tot 17 uur op zondag dus tijdens de maand september. Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren.

Jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Let's go, girls.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de ces perles.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Bert Blanca stond bekend om zijn virtuose gitaarspel en zijn vermogen om Amerikaanse rock- en popklassiekers te vertalen naar een Europees geluid. Met zijn begeleidingsbandje de King Boys was hij razend populair bij ons. Het origineel van Tout en Fumée, Smoke Gets in Your Eyes, werd al in 1933 geschreven, maar werd wereldberoemd door de versie van The Platters in 1958. Bert Blanca gaf er in 1970 zijn eigen draai aan. In plaats van de gepolijste doo-wop van The Platters bracht hij een versie met een meer melancholische, zeg maar bijna chansonachtige inslag, gedragen door zijn diepe stem en sfeervolle gitaarwerk. De Franse tekst, Tout en Fumée, volgt het thema van het origineel. De rook die in je ogen slaat als het vuur van de liefde gedoofd is en je de tranen probeert te verbergen. Het nummer bereikte bij ons in 1970 de 12e positie. In Wallonië was de plaat nog succesvoller en groeide daaruit tot een echte evergreen. Bert Blanca is een van de weinige Belgische artiesten die door de jaren heen meer dan 200 singles en tientallen albums heeft uitgebracht. De man is tot op hoge leeftijd blijven optreden en wordt bijgevolg door velen gezien als de Belgische Elvis.
3: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet, check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid

0: Jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We keren terug naar het midden van de jaren 60. Het Sanremo Festival in Italië was toen heel populair en bracht vele successen voort. Dusty Springfield woonde samen met vriendin Vicky Wickham het festival bij. Daar zag ze Pino Donaggio optreden met het liedje Lo che non vivo senza te.

Het werd later gebruikt als soundtrack voor de film Sandra van Luchino Visconti. Het nummer liet een diepe indruk na op Dusty Springfield. Ze vroeg haar vriendin Vicky om op deze tonen een Engelse songtekst te schrijven. Dat wilde Vicky best doen en ze riep daarvoor de hulp in van Simon Napier Bell, manager van The Yardbirds. Ze besloten af te spreken in de flat van Dusty Springfield vlak voor ze naar een trendy disco zouden gaan. Ze hadden 1 uur de tijd om er iets van te maken, dus schreven ze eerst het refrein en in de taxi op weg naar de party verzonnen ze het couplet. Dusty zong het met zoveel gevoel dat er menig traan werd bijgelaten. Het werd uiteindelijk een van haar grootste hits met een nummer 1 notering in de Britse hitparade. In 1971 zal Elvis Presley de song coveren en stond hij ermee in de hitparade in Amerika, maar ook in Engeland. Wij hebben voor u de versie van Dusty Springfield klaargezet. Dit is You Don't Have to Say You Love Me.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
7: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. We krijgen vandaag wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen tot 20 à 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er lichte regen vallen. En ook dan staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf volgende week maandag, de 7e september, tot en met vrijdag 2 oktober, wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn, ter hoogte van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhout baan rijden en daar een U-bocht maken. Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht. Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Nu elke redder in Oostende bad, je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. Wie Borgerhout eens op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met 3 nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voer je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 2 september 2001. Op zondag 2 september 2001 nam de politie in Antwerpen 69 gouden kookpotten in beslag. Ze kwamen niet uit de hemel, daar hebben ze alleen gouden lepels om rijstpap mee te eten. De kookpotten lagen opgeslagen in een pand in de Spanjaardsteeg en waren versierd met 24 karaats bladgoud. Dergelijke versieringen moeten normaal geregistreerd worden bij de Koninklijke Munt. Dat was in dit geval niet gebeurd. Dat deed de speurders toen vermoeden dat het om namaak ging. Waarschijnlijk ook omdat ze op dezelfde plek ook nog 20 namaakuurwerken van onder andere Cartier en Rolex gevonden hadden. De potten en uurwerken werden in beslag genomen en het pand werd verzegeld. De deur was er dus pot toe. Dinsdag 2 september 2014. 2014 was het jaar van de verjonging van het Scheldedorpje Lilo. Dat lazen we in Gazet van Antwerpen op 2 september 2014. Eerder dat jaar was er al een baby geboren. En een extra inwoner voor dat kleine dorpje in de Antwerpse haven, dat is al een hele gebeurtenis. Maar nu kwamen er dus ook nieuwe inwoners bij. Een jong koppel dertigers was ingetrokken in de voormalige woning van atlete Hanna Mariën aan het Kazerneplein in Lilo. En dat was een heel bewuste keuze geweest. Door hun komst daalde de gemiddelde leeftijd van de Lilonaars meteen ook tot rond de 45 jaar. Heb je zin in een bezoekje in Lilo? Neem dan de waterbus. Die brengt je er in een mum van tijd naartoe.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

0: Dit is het weerbericht bij Radio Express. We krijgen vandaag wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen tot 20 à 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er lichte regen vallen. En ook dan staat er een stevige zuidwestenwind.
1: Dit is

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren. Vanaf volgende week maandag, de 7e september, tot en met vrijdag 2 oktober, wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn, ter hoogte van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhout baan rijden en daar een U-bocht maken. Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
4: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
5: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Tommy Ruby was nog maar 14 toen hij zijn allereerste hit schreef, namelijk Sheila. Een onschuldig liedje over jonge liefde, duidelijk geïnspireerd door Peggy Sue van Buddy Holly. Hij nam het nummer voor het eerst op bij Judd Records, het label van Judd Phillips, de broer van Sam Phillips, de man achter de legendarische Sun Studios. Maar Sheila kreeg pas echt vorm toen Ruby een contract tekende bij ABC Paramount. Het nummer werd opnieuw opgenomen met een fris arrangement en met de Jordanaires in de studio, de vaste begeleidingsband van Elvis Presley. Oorspronkelijk stond Sheila gewoon op de B-kant, maar radio-dj's draaiden de plaat al snel om en de rest is geschiedenis. Ruby scoorde zijn allereerste nummer 1 hit. Daarna bleef het even stil aan de top tot het einde van de jaren 60, wanneer hij wereldwijd opnieuw toesloeg met Dizzy. In de jaren 70 en 80 maakte hij vooral countryplaten die minder succes kenden. In 2008 verloor Ruby samen met zo'n 100 andere artiesten zijn volledige originele opnames in de grote brand bij Universal Music. Gelukkig waren zijn hits toen al lang op cd verschenen en kunnen we er vandaag nog altijd van genieten. We luisteren naar Sheila. Sweet.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. We krijgen vandaag wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen tot 20 à 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er lichte regen vallen. En ook dan staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen. En in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Paulien en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn gratis en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 2 september 2001. Op zondag 2 september 2001 nam de politie in Antwerpen 69 gouden kookpotten in beslag. Ze kwamen niet uit de hemel, daar hebben ze alleen gouden lepels om rijstpap mee te eten. De kookpotten lagen opgeslagen in een pand in de Spanjaardsteeg en waren versierd met 24 karaats bladgoud. Dergelijke versieringen moeten normaal geregistreerd worden bij de Koninklijke Munt. Dat was in dit geval niet gebeurd. Dat deed de speurders toen vermoeden dat het om namaak ging. Waarschijnlijk ook omdat ze op dezelfde plek ook nog 20 namaakuurwerken van onder andere Cartier en Rolex gevonden hadden. De potten en uurwerken werden in beslag genomen en het pand werd verzegeld. De deur was er dus pot toe. Dinsdag 2 september 2014. 2014 was het jaar van de verjonging van het Scheldedorpje Lilo. Dat lazen we in Gazet van Antwerpen op 2 september 2014. Eerder dat jaar was er al een baby geboren. En een extra inwoner voor dat kleine dorpje in de Antwerpse haven, dat is al een hele gebeurtenis. Maar nu kwamen er dus ook nieuwe inwoners bij. Een jong koppel dertigers was ingetrokken in de voormalige woning van atlete Hanna Mariën aan het Kazerneplein in Lilo. En dat was een heel bewuste keuze geweest. Door hun komst daalde de gemiddelde leeftijd van de Lilonaars meteen ook tot rond de 45 jaar. Heb je zin in een bezoekje in Lilo? Neem dan de waterbus. Die brengt je er in een mum van tijd naartoe.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorp dienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand. Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen en in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Pauline en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn gratis en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. We krijgen vandaag wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen tot 20 à 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er lichte regen vallen. En ook dan staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren. De hele maand september is er Signor Circo. Elke zondag tijdens de maand september brengt het festival Internationaal Straattheater en Circus naar verschillende wijken van district Antwerpen. Bezoekers die kunnen genieten van acrobatie, slapstick en poëtische voorstellingen. Er zijn ook workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Alle voorstellingen die zijn gratis en reserveren is niet nodig. Signor Circo loopt telkens van 13 tot 17 uur op zondag dus tijdens de maand september. Nog tot en met morgen 3 september is een deel van de Victor Jacobslei in Berchem volledig afgesloten voor het verkeer. Waterlink die voert er werken uit aan het rioleringsnet op het traject tussen de Statiestraat en de Laurierstraat. Er zijn lokale omleidingen voorzien en voetgangers die kunnen de werfzone wel veilig blijven passeren.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon vergeten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma. Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. We krijgen vandaag wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen tot 20 à 21 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er lichte regen vallen. En ook dan staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf volgende week maandag, de 7e september, tot en met vrijdag 2 oktober, wordt er gewerkt aan de tramsporen op de August van de Wielenlijn ter hoogte.

Van het kruispunt met de Ruggeveldlaan in Deurne. De tram- en busbaan wordt er tijdelijk ingenomen. Daardoor moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. De linksafslagstrook naar de Ruggeveldlaan is gedurende de volledige periode afgesloten. En automobilisten die kunnen via het kruispunt van de Schotensteenweg met de Turnhoutse baan rijden en daar een U-bocht maken. Voor sommige Antwerpse kinderen was gisteren de eerste schooldag niet vanzelfsprekend. Kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een ernstige communicatiebeperking, die vinden vaak geen plaats in het buitengewoon onderwijs. En ze komen daardoor op lange wachtlijsten terecht. Nu vrijdag wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht. Op de Groenplaats vindt vanaf 18 uur het gratis bal van de bevrijding plaats. Het district Antwerpen brengt er de sfeer van de jaren 40 tot leven met liveconcerten, dansinitiaties en andere activiteiten. Jong en oud die zijn er welkom om samen te dansen, te zingen en de bevrijding van de stad Antwerpen te vieren.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard van geniet. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 2 september 2014. 2014 was het jaar van de verjonging van het Scheldedorpje Lilo. Dat lazen we in Gazet van Antwerpen op 2 september 2014. Eerder dat jaar was er al een baby geboren. En een extra inwoner voor dat kleine dorpje in de Antwerpse haven, dat is al een hele gebeurtenis. Maar nu kwamen er dus ook nieuwe inwoners bij. Een jong koppel dertigers was ingetrokken in de voormalige woning van atlete Hanna Mariën aan het kazerneplein in Lilo. En dat was een heel bewuste keuze geweest. Door hun komst daalde de gemiddelde leeftijd van de Lilonaars meteen ook tot rond de 45 jaar. Heb je zin in een bezoekje in Lilo? Neem dan de waterbus. Die brengt je er in een mum van tijd naartoe. Zondag 2 september 2001. Op zondag 2 september 2001 nam de politie in Antwerpen 69 gouden kookpotten in beslag. Ze kwamen niet uit de hemel, daar hebben ze alleen gouden lepels om rijstpap mee te eten. De kookpotten lagen opgeslagen in een pand in de Spanjaardsteeg en waren versierd met 24 karaats bladgoud. Dergelijke versieringen moeten normaal geregistreerd worden bij de Koninklijke Munt. Dat was in dit geval niet gebeurd. Dat deed de speurders toen vermoeden dat het om namaak ging. Waarschijnlijk ook omdat ze op dezelfde plek ook nog 20 namaakuurwerken van onder andere Cartier en Rolex gevonden hadden. De potten en uurwerken werden in beslag genomen en het pand werd verzegeld. De deur was er dus pot toe.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

uit 1982 werd geschreven door Michael Jackson en was te vinden op haar album Silk Muscles, werd opgenomen in L.A. met Michael Jackson als producer. Onder andere Patty Austin verzorgde de backing vocals. Het nummer werd genomineerd voor een Grammy Award voor Best Female R&B Vocal Performance en haalde bij gevolg ook moeiteloos de tiende plaats in de Billboard Hot 100.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

difference.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt.

0: Dit is Express, de radio van Stad.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven, sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.